0: Aanslag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix. Nachtmix.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix. Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
5: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
6: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
9: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 49 mensen aan boord heeft gisteren een ernstig ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en legde een link met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. Het weer nog, eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
8: Houston, we have a problem.
9: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
10: I'll be back.
9: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
11: Nobody puts baby in the corner.
9: Nee, en Queen, Whitney Houston, de Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
12: Hakuna Matata.
9: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
13: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
9: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juliaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
14: Here's Johnny.
9: Bijna goed. Het is Juliaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
15: Hasta la vista, baby.
16: Altijd in de buurt. Roulette FM.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
18: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
17: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
19: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
17: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
21: Vanuit de beeld is dit
22: Roulette FM.
21: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Lisbette FM Agenda.
1: Met een verfijnd programma voor de bijzondere combinatie van klarinet, alt, viool en piano wordt Bilthoven klassiek geopend. Levans Kadatse, Annemarie Konijnenburg en Keté van Charoumashvili spelen muziek van drie componisten uit de 20e en 21e eeuw. Maak kennis met de warme romantische zeggingskracht van Julius Röntgen, de verfijnde Franse neoclassieke elegantie van Jean Francais en de levendige kleurrijke Amerikaanse stijl van Erik Evazin. Het concert wordt vrijdag om 8 uur gehouden in Huizen Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €35. Het nieuwe seizoen van het wereldwijd vertelcafé Zeist start met 5 topvertellers. En tussen de verhalen door klinkt heerlijke muziek om het verhaal even te laten bezinken. De vertellers zijn Lonneke van Selm, Nico Bakker, Saskia Bangma, Mieke Spronk en Ruti Pantoflet. Ronald van Gemeren doet de presentatie en de muziek wordt verzorgd door Paul de Ridder met luisterliedjes. Het wereldwijd vertelcafé Zeist wordt op vrijdagavond om 8 uur gehouden in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan in Zeist. De toegang is gratis. De Bazaar in Overlangbroek biedt gezelligheid voor jong en oud, waarbij ontmoeting en saamhorigheid centraal staan. Er is een gevarieerd programma met kramen voor boeken, bloemen, wafels, oliebollen en handwerk. Er zijn kinderactiviteiten, workshops, een loterij en muzikale intermezzo's. Vanaf de middag gaat de bazaar verder met een sfeervol terras, een barbecue, de populaire dienstenveiling en het rad van avontuur voor jong en oud. De bazaar wordt zaterdag gehouden van 10 tot 4 uur aan de Langbroekerdijk B15 in Overlangbroek.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Ah!

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. De komende jaren gaat de energierekening omhoog, blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat komt onder meer door investeringen in het stroomnet. En in de VS worden vandaag weer de aanslagen van 9/11 herdacht. Tot nu toe werd bij de herdenking 6 keer een klok geluid. Voor iedere losse gebeurtenis op de dag 1. Maar vanaf vandaag worden dat er 7. Het extra moment stilte dat erop volgt is voor alle mensen die in de jaren daarna ziek zijn geworden door de giftige stoffen die vrijkwamen door het instorten van de torens. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger, af en toe zon en een graad of 19.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Roulette FM.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
10: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zogefiets.nl.
0: Altijd in de buurt.
1: Roulette FM.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
12: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
11: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3-5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
13: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
11: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
1: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM Agenda.
1: Het is dit weekend open monumentendag, waarbij erfgoedinstellingen en monumenten hun deuren openen voor bezoekers. Het regionaal archief Noordwest-Utrecht trekt erop uit en is zaterdag te vinden bij het voormalige gemeentehuis De Tolakker in Maartensdijk. Bezoekers zijn bij de kraam van harte welkom om kennis te maken met de geschiedenis van hun eigen omgeving en meer te ontdekken over het archief. Je bent zaterdag tussen 11 en 5 uur welkom bij het voormalige gemeentehuis De Tolakker aan de Tolakkerweg 217 in Maartensdijk. Bij Beer en Blues klinkt de blues weer tussen de fruitbomen in Koten. De 12 Bar Blues behoort al jaren tot de top van de blues scene met een energieke mix van Chicago Blues, West Coast Swing en Rhythm and Blues. En The Woods is een nog jonge band die volop aan de weg timmert met een eigenzinnige mix van blues, rock, soul en Americana. Je bent zaterdag om 4 uur welkom bij een onvergetelijk bluesfeest onder de fruitbomen bij landwinkel De Kersenhut aan de Groenewoudseweg 18 in Koten. De entree is €20. Tijdens Beeldhoven Klassiek kun je naar The Rituals of Taste and Sound. Een avond waar muziek, voeding en wetenschap samenkomen. Georgische muzici brengen zang en klassiek repertoire in dialoog met voedingswetenschapper Jaap Seidel. Vanuit de Georgische traditie als levend voorbeeld verkennen zij hoe klank, smaak en gezondheid universele uitingen zijn van cultuur en balans. De avond begint zaterdag om 8 uur in de Oosterlichtkerk aan de Eerste Brandenburgerweg 34 in Beeldhoven. De entreeprijs is €25.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Die week mogelijk uit voor een rotsblok. De bus schoot door de vangrail en sloeg toen om. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken. Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten. Het weer vanuit het westen trekt er een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N302 Kootwijk richting Harderwijk dicht tussen Spult en Ermelo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gimbal Duk.
12: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
11: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3-5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
13: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
11: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege een vrachtwagenongeluk is de N302 Kootwijk richting Harderwijk dicht tussen Spult en Ermelo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
15: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Met de FM Agenda.
1: Met een verfijnd programma voor de bijzondere combinatie van klarinet, alt, viool en piano wordt Bilthoven Klassiek geopend. Levans Kadatse, Annemarie Konijnenburg en Keté van Charoumashvili spelen muziek van drie componisten uit de 20e en 21e eeuw. Maak kennis met de warme romantische zeggingskracht van Julius Röntgen, de verfijnde Franse neoclassieke elegantie van Jean Francais en de levendige, kleurrijke Amerikaanse stijl van Erik Evazin. Het concert wordt vrijdag om 8 uur gehouden in Huizen Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €35. Het nieuwe seizoen van het wereldwijd vertelcafé Zeist start met 5 topvertellers. En tussen de verhalen door klinkt heerlijke muziek om het verhaal even te laten bezinken. De vertellers zijn Lonneke van Selm, Nico Bakker, Saskia Bangma, Mieke Spronk en Ruthie Pantoflet. Ronald van Gemeren doet de presentatie en de muziek wordt verzorgd door Paul de Ridder met luisterliedjes. Het wereldwijd vertelcafé Zeist wordt op vrijdagavond om 8 uur gehouden in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan in Zeist. De toegang is gratis. De Bazaar in Overlangbroek biedt gezelligheid voor jong en oud, waarbij ontmoeting en saamhorigheid centraal staan. Er is een gevarieerd programma met kramen voor boeken, bloemen, wafels, oliebollen en handwerk. Er zijn kinderactiviteiten, workshops, een loterij en muzikale intermezzo's. Vanaf de middag gaat de bazaar verder met een sfeervol terras, een barbecue, de populaire dienstenveiling en het rad van avontuur voor jong en oud. De bazaar wordt zaterdag gehouden van 10 tot 4 uur aan de Langbroekerdijk B15 in Overlangbroek.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: regio-nieuws.
1: Het RIVM in Bilthoven geeft geen concrete datum meer voor de verhuizing naar nieuwbouw in Utrecht. De verhuizing stond dit najaar op de planning, maar is opnieuw door tegenslagen als netcongestie vertraagd. Ook moeten de laboratoria aangepast worden aan strengere veiligheidseisen en heeft het gebouw last van trillingen door de nieuwe trambaan in de buurt. De 80 meter hoge kantoortoren van 18 verdiepingen is klaar, maar het kan, tot alle problemen opgelost zijn, niet gebruikt worden. Het RIVM verkocht het huidige terrein in Bilthoven in 2014 aan Bilthoven Biologicals. Bedoeling was om al in 2018 te verhuizen naar de nieuwbouw op het Utrecht Science Park. Het college van Zeist wil dat meer minima gebruik gaan maken van de lokale geld-terugregeling. Het geld kan onder meer ingezet worden voor de aanschaf van een noodpakket, paspoort of fietsreparatie. De geldterugregeling is voor inwoners uit de gemeente Zeist met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Dat is €1.845 voor een alleenstaande. Per jaar kunnen huishoudens €125 per volwassene en €250 per kind via de regeling aanvragen. De gemeente gaat nu beter samenwerken met huisartsen, op scholen voorlichtingsactiviteiten geven en professionals in het sociaal domein beter informeren. Zo hoopt zij beter in kaart te krijgen welke mensen financiële stress hebben en ondersteund moeten worden. Het ondernemersfonds Wijk bij Duurstede geeft €2.000 voor de restauratie van gedichten in steen. De teksten staan sinds eind vorige eeuw op muren, sokkels, kunstwerk of in de bestrating. Beeldhouwer Stef Stokhoff de Jong zette in de jaren 90 met zijn partner schilderes Corrie Oudijk de poëzieroute in Wijk bij Duurstede op. Hierbij zijn van 12 dichters een kort gedicht of spreuk uitgehakt in duurzaam materiaal. Dit werk werd geplaatst in de nabijheid van historische gebouwen of plekken. In totaal is €3.325 nodig voor de restauratie. De VVV Wijk bij Duurstede zoekt voor het resterende deel boven de toegezegde €2.000 nog fondsen. De restauratie zou dan na de winter kunnen beginnen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Houston, we have a problem.
10: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
11: I'll be back.
10: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
12: Nobody could pay me for it.
10: Nee, en Queen, Whitney Houston, de Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
13: Hakuna Matata.
10: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
14: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
10: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juliaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
15: Here's Johnny.
10: Bijna goed. Het is Juliaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
16: Hasta la vista, baby.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
12: Straks, die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Agenda.
1: Het is dit weekend Open Monumentendag, waarbij erfgoedinstellingen en monumenten hun deuren openen voor bezoekers. Het regionaal archief Noordwest-Utrecht trekt erop uit en is zaterdag te vinden bij het voormalige gemeentehuis De Tolakker in Maartensdijk. Bezoekers zijn bij de kraam van harte welkom om kennis te maken met de geschiedenis van hun eigen omgeving en meer te ontdekken over het archief. Je bent zaterdag tussen 11 en 5 uur welkom bij het voormalige gemeentehuis De Tolakker aan de Tolakkerweg 217 in Maartensdijk. Bij Beer en Blues klinkt de blues weer tussen de fruitbomen in Koten. De 12 Bar Blues behoort al jaren tot de top van de blues scene met een energieke mix van Chicago Blues, West Coast Swing en Rhythm and Blues. En The Woods is een nog jonge band die volop aan de weg timmert met een eigenzinnige mix van blues, rock, soul en Americana. Je bent zaterdag om 4 uur welkom bij een onvergetelijk bluesfeest onder de fruitbomen bij landwinkel De Kersenhut aan de Groenewoudseweg 18 in Koten. De entree is €20. Tijdens Beeldhoven Klassiek kun je naar The Rituals of Taste and Sound. Een avond waar muziek, voeding en wetenschap samenkomen. Georgische muzici brengen zang en klassiek repertoire in dialoog met voedingswetenschapper Jaap Seidel. Vanuit de Georgische traditie als levend voorbeeld verkennen zij hoe klank, smaak en gezondheid universele uitingen zijn van cultuur en balans. De avond begint zaterdag om 8 uur in de Oosterlichtkerk aan de Eerste Brandenburgerweg 34 in Beeldhoven. De entreeprijs is €25.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: van asiel en migratie. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente doet volgens verantwoordelijk minister Van den Brink te weinig om asielzoekers op te vangen. In het kader van de spreidingswet moet Wijk bij Duurstede dit najaar 22 statushouders een opvanglocatie aanbieden. Op dit moment biedt de gemeente geen huisvesting. De wethouder zegt dat de gemeente wel degelijk haar verantwoordelijkheid neemt. Zo heeft de gemeenteraad inmiddels ingestemd met structurele opvang in de Geer 3. Het college wordt uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek met het ministerie. Soest mag van de voorzieningenrechter doorgaan met de kap van 2000 bomen op landgoed de Oude Tempel. Tegen de kap die nodig is voor de bouw van woningen was bezwaar aangetekend door de stichting Ontwikkelbehoud Erfgoed Soesterse Berg. De stichting en twee omwonenden van het gebied waar beschermde diersoorten als de rode eekhoorn en de das leven, vroegen de rechter om de kapvergunning te schorsen. Daardoor zou er voorlopig niet gekapt en gebouwd kunnen worden. Maar de rechter vindt de stichting niet ontvankelijk, omdat deze zich voornamelijk toelegt op juridische procedures en het informeren van publiek. En dat is te weinig om als echte belanghebbende gezien te worden. De elektrische deelfietsen van Lime zijn in korte tijd razend populair geworden. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn rond Utrecht al 1,25 miljoen ritten gemaakt. Onder andere de gemeente Utrecht, De Bilt, Bunnik en Zeist introduceerden begin dit jaar samen met de provincie een nieuw systeem met elektrische deelfietsen van Lime. Daarbij werden onder meer vaste tarieven afgesproken en eisen gesteld aan het aantal fietsen dat beschikbaar moest zijn op knooppunten, bedrijventerreinen en in randgemeenten. Het aantal ritten is 7 keer zo hoog als bij voorganger Dot. De elektrische fietsen van Lime kunnen dankzij de regionale aanpak ook over de gemeentegrenzen gebruikt worden.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Afrit Hoenderloo 5 kilometer. Op de A28 Zwolle-Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoevelaken 7 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

broers en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: Lisbeth FM Agenda.
1: Met een verfijnd programma voor de bijzondere combinatie van klarinet, alt, viool en piano wordt Bilthoven klassiek geopend. Levans Kadatse, Annemarie Konijnenburg en Keté van Charoumashvili spelen muziek van drie componisten uit de 20e en 21e eeuw. Maak kennis met de warme romantische zeggingskracht van Julius Röntgen, de verfijnde Franse neoclassieke elegantie van Jean Francais en de levendige, kleurrijke Amerikaanse stijl van Erik Evazin. Het concert wordt vrijdag om 8 uur gehouden in Huizen Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €35. Het nieuwe seizoen van het wereldwijd vertelcafé Zeist start met 5 topvertellers. En tussen de verhalen door klinkt heerlijke muziek om het verhaal even te laten bezinken. De vertellers zijn Lonneke van Selm, Nico Bakker, Saskia Bangma, Mieke Spronk en Ruthie Pantoflet. Ronald van Gemeren doet de presentatie en de muziek wordt verzorgd door Paul de Ridder met luisterliedjes. Het wereldwijd vertelcafé Zeist wordt op vrijdagavond om 8 uur gehouden in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan in Zeist. De toegang is gratis. De Bazaar in Overlangbroek biedt gezelligheid voor jong en oud, waarbij ontmoeting en saamhorigheid centraal staan. Er is een gevarieerd programma met kramen voor boeken, bloemen, wafels, oliebollen en handwerk. Er zijn kinderactiviteiten, workshops, een loterij en muzikale intermezzo's. Vanaf de middag gaat de bazaar verder met een sfeervol terras, een barbecue, de populaire dienstenveiling en het rad van avontuur voor jong en oud. De bazaar wordt zaterdag gehouden van 10 tot 4 uur aan de Langbroekerdijk B15 in Overlangbroek.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: RIVM in Bilthoven geeft geen concrete datum meer voor de verhuizing naar nieuwbouw in Utrecht. De verhuizing stond dit najaar op de planning, maar is opnieuw door tegenslagen als netcongestie vertraagd. Ook moeten de laboratoria aangepast worden aan strengere veiligheidseisen en heeft het gebouw last van trillingen door de nieuwe trambaan in de buurt. De 80 meter hoge kantoortoren van 18 verdiepingen is klaar, maar het kan, tot alle problemen opgelost zijn, niet gebruikt worden. Het RIVM verkocht het huidige terrein in Bilthoven in 2014 aan Bilthoven Biologicals. Bedoeling was om al in 2018 te verhuizen naar de nieuwbouw op het Utrecht Science Park. Het college van Zeist wil dat meer minima gebruik gaan maken van de lokale geld-terugregeling. Het geld kan onder meer ingezet worden voor de aanschaf van een noodpakket, paspoort of fietsreparatie. De geld-terugregeling is voor inwoners uit de gemeente Zeist met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Dat is €1.845 voor een alleenstaande. Per jaar kunnen huishoudens €125 per volwassene en €250 per kind via de regeling aanvragen. De gemeente gaat nu beter samenwerken met huisartsen, op scholen voorlichtingsactiviteiten geven en professionals in het sociaal domein beter informeren. Zo hoopt zij beter in kaart te krijgen welke mensen financiële stress hebben en ondersteund moeten worden. Het ondernemersfonds Wijk bij Duurstede geeft €2.000 voor de restauratie van gedichten in steen. De teksten staan sinds eind vorige eeuw op muren, sokkels, kunstwerk of in de bestrating. Beeldhouwer Stef Stokhoff de Jong zette in de jaren 90 met zijn partner schilderes Corrie Oudijk de poëzieroute in Wijk bij Duurstede op. Hierbij zijn van 12 dichters een kort gedicht of spreuk uitgehakt in duurzaam materiaal. Dit werk werd geplaatst in de nabijheid van historische gebouwen of plekken. In totaal is €3.325 nodig voor de restauratie. De VVV Wijk bij Duurstede zoekt voor het resterende deel boven de toegezegde €2.000 nog fondsen. De restauratie zou dan na de winter kunnen beginnen.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, 9 kilometer file tussen Stroe en Afrit Hoendelo door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel meer dan een half uur. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk, 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. De agenten zouden doelbewust in het politiesysteem hebben gezocht en dit hebben verspreid buiten de organisatie. En met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. Het weer bewolkt en verspreidt over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door. En het wordt 1 graad of 19.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 7 kilometer file tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. En 50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen-Zuid 3 kilometer file. En 50 Zwolle-Emmeloord tussen Kampen-Zuid en N 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. I'm the invisible man.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
10: In de buurt. Roulette FM.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de N50. Vanuit Zwolle naar Emmeloord doe je er een kwartier langer over tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Het komt door bergingswerk. En de andere kant op, dus richting Zwolle over de N50. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks Vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Lette FM Agenda.
1: Het is dit weekend Open Monumentendag, waarbij erfgoedinstellingen en monumenten hun deuren openen voor bezoekers. Het regionaal archief Noordwest-Utrecht trekt erop uit en is zaterdag te vinden bij het voormalige gemeentehuis De Tolakker in Maartensdijk. Bezoekers zijn bij de kraam van harte welkom om kennis te maken met de geschiedenis van hun eigen omgeving en meer te ontdekken over het archief. Je bent zaterdag tussen 11 en 5 uur welkom bij het voormalige gemeentehuis De Tolakker aan de Tolakkerweg 217 in Maartensdijk. Bij Beer en Blues klinkt de blues weer tussen de fruitbomen in Koten. De 12 Bar Blues behoort al jaren tot de top van de blues scene met een energieke mix van Chicago Blues, West Coast Swing en Rhythm and Blues. En The Woods is een nog jonge band die volop aan de weg timmert met een eigenzinnige mix van blues, rock, soul en Americana. Je bent zaterdag om 4 uur welkom bij een onvergetelijk bluesfeest onder de fruitbomen bij landwinkel De Kersenhut aan de Groenewoudseweg 18 in Koten. De entree is €20. Tijdens Beeldhoven Klassiek kun je naar The Rituals of Taste and Sound. Een avond waar muziek, voeding en wetenschap samenkomen. Georgische muzici brengen zang en klassiek repertoire in dialoog met voedingswetenschapper Jaap Seidel. Vanuit de Georgische traditie als levend voorbeeld verkennen zij hoe klank, smaak en gezondheid universele uitingen zijn van cultuur en balans. De avond begint zaterdag om 8 uur in de Oosterlichtkerk aan de Eerste Brandenburgerweg 34 in Beeldhoven. De entreeprijs is €25.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lunette FM, regio nieuws.
1: Het RIVM in Bilthoven geeft geen concrete datum meer voor de verhuizing naar nieuwbouw in Utrecht. De verhuizing stond dit najaar op de planning, maar is opnieuw door tegenslagen als netcongestie vertraagd. Ook moeten de laboratoria aangepast worden aan strengere veiligheidseisen en heeft het gebouw last van trillingen door de nieuwe trambaan in de buurt. De 80 meter hoge kantoortoren van 18 verdiepingen is klaar, maar het kan, tot alle problemen opgelost zijn, niet gebruikt worden. Het RIVM verkocht het huidige terrein in Bilthoven in 2014 aan Bilthoven Biologicals. Bedoeling was om al in 2018 te verhuizen naar de nieuwbouw op het Utrecht Science Park. Het college van Zeist wil dat meer minima gebruik gaan maken van de lokale geld-terugregeling. Het geld kan onder meer ingezet worden voor de aanschaf van een noodpakket, paspoort of fietsreparatie. De geld-terugregeling is voor inwoners uit de gemeente Zeist met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Dat is €1.845 voor een alleenstaande. Per jaar kunnen huishoudens €125 per volwassene en €250 per kind via de regeling aanvragen. De gemeente gaat nu beter samenwerken met huisartsen, op scholen voorlichtingsactiviteiten geven en professionals in het sociaal domein beter informeren. Zo hoopt zij beter in kaart te krijgen welke mensen financiële stress hebben en ondersteund moeten worden. Het ondernemersfonds Wijk bij Duurstede geeft €2.000 voor de restauratie van gedichten in steen. De teksten staan sinds eind vorige eeuw op muren, sokkels, kunstwerk of in de bestrating. Beeldhouwer Stef Stokhoff de Jong zette in de jaren 90 met zijn partner schilderes Corrie Oudijk de poëzieroute in Wijk bij Duurstede op. Hierbij zijn van 12 dichters een kort gedicht of spreuk uitgehakt in duurzaam materiaal. Dit werk werd geplaatst in de nabijheid van historische gebouwen of plekken. In totaal is €3.325 nodig voor de restauratie. De VVV Wijk bij Duurstede zoekt voor het resterende deel boven de toegezegde €2.000 nog fondsen. De restauratie zou dan na de winter kunnen beginnen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Houston, we have a problem.
9: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
10: I'll be back.
9: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
11: Nobody puts baby in the corner.
9: Nee, en Queen, Whitney Houston, de Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
12: Hakuna Matata.
9: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
13: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
9: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juriaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
14: Here's Johnny.
9: Bijna goed. Het is Juriaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
15: Hasta la vista, baby.
16: Altijd in de buurt. Roulette FM.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken en laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A50 Arnhem richting Oost. 10 minuten vertraging tussen Knoop het Valburg en Ravenstein. En 10 minuten op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent. 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Met een verfijnd programma voor de bijzondere combinatie van klarinet, alt, viool en piano wordt Bilthoven klassiek geopend. Levans Kadatse, Annemarie Konijnenburg en Keté van Charoumashvili spelen muziek van drie componisten uit de 20e en 21e eeuw. Maak kennis met de warme romantische zeggingskracht van Julius Röntgen, de verfijnde Franse neoclassieke elegantie van Jean Francais en de levendige kleurrijke Amerikaanse stijl van Eric Evazin. Het concert wordt vrijdag om 8 uur gehouden in Huizen Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €35. Het nieuwe seizoen van het wereldwijd vertelcafé Zeist start met 5 topvertellers. En tussen de verhalen door klinkt heerlijke muziek om het verhaal even te laten bezinken. De vertellers zijn Lonneke van Selm, Nico Bakker, Saskia Bangma, Mieke Spronk en Ruti Pantoflet. Ronald van Gemeren doet de presentatie en de muziek wordt verzorgd door Paul de Ridder met luisterliedjes. Het wereldwijd vertelcafé Zeist wordt op vrijdagavond om 8 uur gehouden in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan in Zeist. De toegang is gratis. De Bazaar in Overlangbroek biedt gezelligheid voor jong en oud, waarbij ontmoeting en saamhorigheid centraal staan. Er is een gevarieerd programma met kramen voor boeken, bloemen, wafels, oliebollen en handwerk. Er zijn kinderactiviteiten, workshops, een loterij en muzikale intermezzo's. Vanaf de middag gaat de bazaar verder met een sfeervol terras, een barbecue, de populaire dienstenveiling en het rad van avontuur voor jong en oud. De bazaar wordt zaterdag gehouden van 10 tot 4 uur aan de Langbroekerdijk B15 in Overlangbroek.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: Wethouder Scherpenzeel van Wijk bij Duurstede is verbaasd dat zijn gemeente onder toezicht wordt gesteld door de minister van Asiel en Migratie. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente doet volgens verantwoordelijk minister Van der Brink te weinig om asielzoekers op te vangen. In het kader van de spreidingswet moet Wijk bij Duurstede dit najaar 22 statushouders een opvanglocatie aanbieden. Op dit moment biedt de gemeente geen huisvesting. De wethouder zegt dat de gemeente wel degelijk haar verantwoordelijkheid neemt. Zo heeft de gemeenteraad inmiddels ingestemd met structurele opvang in de G3. Het college wordt uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek met het ministerie. Soest mag van de voorzieningenrechter doorgaan met de kap van 2000 bomen op landgoed de Oude Tempel. Tegen de kap die nodig is voor de

0: provincie een nieuw systeem met elektrische deelfietsen van Lime. Daarbij werden onder meer vaste tarieven afgesproken en eisen gesteld aan het aantal fietsen dat beschikbaar moest zijn op knooppunten, bedrijventerreinen en in randgemeenten. Het aantal ritten is 7 keer zo hoog als bij voorganger Dot. De elektrische fietsen van Lime kunnen dankzij de regionale aanpak ook over de gemeentegrenzen gebruikt worden.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Houston, we have a problem.
9: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
10: I'll be back.
9: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
11: Nobody put the baby in the
9: corner. Nee, en Queen, Whitney Houston, de Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
12: Hakuna Matata.
9: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
13: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
9: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juliaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
14: Here's Johnny.
9: Bijna goed. Het is Juliaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
15: Hasta la vista, baby.
16: Altijd in de buurt. Roulette FM.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 10 minuten vertraging bij Alfred Hoenderloo. A12 Utrecht-Arnhem 10 minuten extra bij knooppunt Waterberg. 20 minuten vertraging als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. Je komt tussen Heteren en Ravenstein in 14 kilometer file daar. En 10 minuten extra op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Agenda.
1: Het is dit weekend open Monumentendag, waarbij erfgoedinstellingen en monumenten hun deuren openen voor bezoekers. Het regionaal archief Noordwest-Utrecht trekt erop uit en is zaterdag te vinden bij het voormalig gemeentehuis De Tolakker in Maartensdijk. Bezoekers zijn bij de kraam van harte welkom om kennis te maken met de geschiedenis van hun eigen omgeving en meer te ontdekken over het archief. Je bent zaterdag tussen 11 en 5 uur welkom bij het voormalig gemeentehuis De Tolakker aan de Tolakkerweg 217 in Maartensdijk. Bij Peren en Blues klinkt de blues weer tussen de fruitbomen in Koten. De 12 Bar Blues behoort al jaren tot de top van de blues scene met een energieke mix van Chicago Blues, West Coast Swing en Rhythm and Blues. En The Woods is een nog jonge band die volop aan de weg timmert met een eigenzinnige mix van blues, rock, soul en Americana. Je bent zaterdag om 4 uur welkom bij een onvergetelijk bluesfeest onder de fruitbomen bij landwinkel De Kersenhut aan de Groenewoudseweg 18 in Koten. De entree is €20. Tijdens Beeldhoven Klassiek kun je naar The Rituals of Taste and Sound. Een avond waar muziek, voeding en wetenschap samenkomen. Georgische muzici brengen zang en klassiek repertoire in dialoog met voedingswetenschapper Jaap Seidel. Vanuit de Georgische traditie als levend voorbeeld verkennen zij hoe klank, smaak en gezondheid universele uitingen zijn van cultuur en balans. De avond begint zaterdag om 8 uur in de Oosterlichtkerk aan de Eerste Brandenburgerweg 34 in Beeldhoven. De entreeprijs is €25.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 10 minuten vertraging bij Alfred Hoenderloo. Ook 10 minuten tijdsverlies op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburg en Alfred Ravenstein. En 10 minuten vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan.
9: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Houston, we have a problem.
11: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
12: I'll be back.
11: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
12: Nobody puts baby in the corner.
11: Nee, en Queen, Whitney Houston, de Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
13: Hakuna Matata.
11: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
14: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
11: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juliaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
15: Here's Johnny.
11: Bijna goed. Het is Juliaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
16: Hasta la vista, baby.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin. Aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001 worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in het midden van het land, die vinden we onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 20 minuten. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld rijdt het langzaam. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht van de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. 6 kilometer file daar, vanaf Stroe ruim een half uur op onthoud. 10 minuutjes op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Drijft weer langzaam tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En 10 minuten vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Vanuit de Bilt is dit
19: Roulette FM.
20: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis weer verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er zijn 40 gewonden. Wedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Als het misgaat, moet iedereen direct naar huis. En 2 dagen na de uitvaart van haar broer is ook de Noorse prinses Astrid overleden. Ze was 94 jaar. Woensdag was ze nog bij de uitvaart van koning Harald. Het weer bewolkt met hier en daar een bui en soms wat zon. Morgen eerst grijs, in de middag zon bij zo'n 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in het midden van het land vinden op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 20 minuten bij Voorthuizen. 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Vanaf Stroe 7 kilometer file doordat er 2 rijstroken dicht zijn. Kwartier vertraging op de A12 Utrecht-Duitsland bij Zevenaar. A50 Arnhem-Os. Rechte rijstrook bij Renkum is dicht. Staat de kapotte vrachtauto op. 10 minuten vertraging daar. A50 Arnhem-Os. Kwartiertje op onthoud nog tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En 10 minuutjes op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws?
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Houston, we have a problem.
11: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
12: I'll be back.
11: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
12: Nobody puts baby in the corner.
11: Nee, en Queen, Whitney Houston, de Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
13: Hakuna Matata.
11: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
14: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
11: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juriaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
15: Here's Johnny.
11: Bijna goed. Het is Juriaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
16: Hasta la vista, baby.
0: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
17: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
18: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file staat er in het midden van het land. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen 20 minuten vertraging. De andere kant op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam 20 minuten vertraging bij Hoevelaken. Een kwartiertje extra op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad bij Lelystad Airport. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. We rijden langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 12 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
19: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vlucht. Stroom.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Wanneer er tijdens een voetbalwedstrijd met vuurwerk wordt gegooid, wordt het duel vanaf nu direct definitief gestaakt. Dat heeft de KNVB na overleg met justitie, de politie en de burgemeesters besloten. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag zien we de zon bij zo'n 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land nog ruim 50 kilometer file op de snelwegen. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn een kwartier vertraging bij Voorthuizen. 10 minuten op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En altijd nog 10 minuten op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens bij Lent. Ook op de N50 Emmeloord-Apeldoorn rijden er langzaam. Bij knooppunt Hattemerbroek 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Houston, we have a problem.
8: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
9: I'll be back.
8: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
10: Nobody put the baby in the
8: corner. Nee, en Queen, Whitney Houston, de Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
11: Hakuna Matata.
8: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
12: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
8: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juliaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
13: Here's Johnny.
8: Bijna goed. Het is Juliaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
14: Hasta la vista, baby.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primož Roglič. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits in het midden van het land is nagenoeg voorbij. Nog 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen. 10 minuten op de A1 Apeldoorn-Amsterdam, de andere kant op, bij Hoevelaken. En er staat ook 4 kilometer file op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Ook daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
13: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.
16: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. Dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij en dan wordt het zo'n 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
11: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
14: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
13: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
15: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
13: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Vanuit de beeld is dit
18: Roulette FM.
17: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.

0: Op deze 11 september 2026, uitzending 141 alweer. Ik heb straks in de uitzending een waarschuwing, want er is namelijk een nieuwe diefstaltruc. En dat gaat makkelijker dan je denkt. Hoe het zit, dat hoor je zometeen. En ook het antwoord op waarom So Incredible van Ilse de Lange ineens weer een grote hit wordt. En ja, ik kan natuurlijk niet anders dan haar even draaien. Verder ook gewoon de New Music Friday Update. En Rubens onderzoeksredactie ook gewoon weer. Zometeen over een paar minuutjes een spelletje oud en nieuw. Pimpampet muziekeditie komt voorbij. En ook hoeveel procent van de mensen natuurlijk. Die mag niet ontbreken. En wat ook niet mag ontbreken, dat ben jij. En laat vooral even weten dat je erbij bent vanavond. Je kan even een appje sturen naar 06 16 14 36 80. Met daarin bijvoorbeeld een gek verhaal. Iets wat je meegemaakt vandaag. Iets gezelligs. Iets wat je gaat doen. Iets wat je aan het eten bent of net gegeten hebt. Alles mag deze kant op. Het kan zo gek nog niet. Geloof mij. Het kan echt zo gek nog niet. En dan gaan we er een hele mooie uitzending van maken, zou ik zeggen. Dan is hier voor mij nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Mogelijk wat helder. Het klaart op een gegeven moment wel weer op. Gelukkig. Want vanochtend was het zo'n schijntweertje echt warm. Dat kan ik echt wel zeggen. Verschrikkelijk. Morgen dan bewolkt. Ook kans op wat regen. Temperatuur is rond de 22 graden.
1: Jongens, nu is het begonnen. Blik op het weekend.

0: Mena en Kim Wilds, Any Place, Anywhere and Anytime. En over het laatste gesproken, time. Tijd voor het spelletje Oud en Nieuw.
1: Oud en Nieuw.
0: Waar je de keuze hebt tussen twee platen. Een oude plaat die gemaakt is voor het jaar 2000. En een nieuwe plaat die is gemaakt na het jaar 2000. Deze week gaat de battle tussen...

En de keuze is aan jou. Welke wil je horen? Stuur het even in de spraak of tekstberichtje naar 06 16 14 36 80. En weet, draai ik jouw favoriet zo meteen na Jason Mraz.

0: Doe dit met hem, de Chainsmokers, samen met Coldplay in Something Just Like This. Zometeen de New Music Friday Update, dat na het regionieuws 19:30.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Op het voormalig Hessingterrein in de Bilt mogen de 9 krakers opnieuw langer blijven. De gemeente wacht nog steeds op een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan, waardoor de geplande woningbouw opnieuw vertraging oploopt. Het terrein, ooit van autobedrijf Hessing, staat al sinds 2012 leeg en werd daarna gekraakt. De ontwikkelaar Verwelius wil een nieuwbouwwijk realiseren, maar zolang de bouw niet start, mogen de krakers blijven. De nieuwe plannen lopen regelmatig spaak. Zo wees de gemeenteraad eerder een plan van 120 tot 150 woningen af. En daarnaast is de bouw uitgesteld vanwege netcongestie. Wanneer de uitspraak van de Raad van State is, is niet bekendgemaakt. Formateur Sander van Waveren verwacht dat de Bilt snel een nieuw college kan vormen. Pro, VVD, D66 en CDA onderhandelen al sinds de verkiezingen, maar liepen vast op gevoelige onderwerpen. Volgens de formateur zijn de partijen afgelopen zomer dichter bij elkaar gekomen, waardoor er nu wel een conceptakkoord ligt. Dit plan moet nu financieel worden doorgerekend, zodat het akkoord afgerond kan worden. Als alles goed gaat, zou de Bilt binnen enkele weken een nieuw college hebben. En Jesper Leunk heeft de Monté Verloren Geschiedenisprijs gewonnen. Deze won hij voor zijn website luchtoorlogzeist.nl. Daar kan je meer lezen over de luchtoorlog boven Zeist in de Tweede Wereldoorlog. De Monté Verloren Stichting keert jaarlijks sinds 2020 een geschiedenisprijs uit aan een persoon die iets bijzonders heeft gedaan met de geschiedenis van Zeist. Sinds dit jaar ontvangt de winnaar ook nog een bedrag van €500.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Ruben Kaan. Yes, met zometeen de New Music Friday Update. Jobke hoor je zometeen naar de Swedish House Mafia Multi of Flame.

0: Roulette FM en de Swedish House Mafia samen met The Weeknd. Op vrijdagavond is het bijna weekend en Malt to the Flame. Psst,
1: het is vrijdag. New Music Friday.
0: En dat betekent dat afgelopen nacht 12 uur weer een groot aantal nieuwe nummers zijn uitgebracht. Deze week iemand die we kennen van het nummer Lotje samen met Roeland Beelen, haar tweede nieuwe single. Jopke van Dommenburg. En dit is Hij geeft alleen om mij.

Oud en nieuw, de oude plaats, de Village People en YMCA. Ja, er is dus een nieuwe diefstaltruc die je even in de gaten moet houden. Zeker als je vaak met de auto gaat naar een parkeerplaats toe. Waarom? Nou goed, dieven die leggen onder de ruitwisser een nepbriefje van 50. Die hebben ze gewoon afgedrukt. Leggen ze onder je ruit. En het idee ervan is, je ziet niet meteen bij het instappen dat het briefje onder je ruit ligt. Pas als je echt in de auto zit, als je je spullen in de auto gelegd hebt. Dan zie je pas het briefje van 50. Dan stap je uit. Dan ga je even kijken. En dan laat je meestal de portier openstaan. En dat is het moment dat de dieven toeslaan. Want die spullen in de auto met een auto-opendeur kunnen er heel makkelijk uit gaan worden. En jij staat voor bij de auto om dat dingetje te pakken. Ja, dit gebeurt in het buitenland best wel heel vaak. En het dreigt misschien ook al naar Nederland te komen. Dus een kleine tip van mij. Als je dit overkomt, er ligt iets op je ruit, doe dan altijd even je deur achter je dicht. Zo is het moeilijker om snel spullen uit je auto te pakken. Ik had niet verwacht dat dit nodig was, maar blijkbaar wordt het wel gedaan. Ze worden steeds slimmer en slimmer. Maar gelukkig worden wij ook steeds slimmer en kunnen wij hier op tegen gaan. En wat ook slim is, is lekker naar Roulette FM luisteren, want je hoort nu Ed Sheeran en Eyes Closed.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
10: Houston, we have a problem.
11: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
12: I'll be back.
11: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
13: Nobody puts paper in the corner.
11: Nee, en Queen, Whitney Houston, de Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
14: Hakuna Matata.
11: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
15: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
11: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juriaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
16: Here's Johnny.
11: Bijna goed. Het is Juriaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
17: Hasta la vista, baby.
18: Altijd in de buurt. Roulette FM.
19: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
20: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
19: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
21: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen. Ook van de Zwitserse autoriteiten.
19: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
12: Roulette FM. Blik op het weekend met Ruben Kaai.

0: Davine, Michel en Hold On.
1: Vrijdagavond, even na 8 uur. Dit is het nieuwsoverzicht. Ruben Kaai.
0: Het afvalscheidingsstation aan de Tractieweg in Utrecht is als enige inleverpunt beschikbaar in de provincie Utrecht voor de landelijke vuurwerkinleverdagen. Omliggende gemeentes als Zeist verwijzen daarom hun inwoners naar dit inleverpunt als zij van hun vuurwerk af willen. Landelijk geldt sinds deze zomer een vuurwerkverbod, waardoor ook het bezit ervoor kan zorgen voor een boete. Tijdens de landelijke actie is vuurwerk inleveren gratis, anoniem en dit keer dan ook wel zonder boete. Alleen F1 vuurwerk blijft toegestaan. Dit zijn bijvoorbeeld sterretjes en knalerwten. Voor al het andere consumentenvuurwerk geldt het hele jaar een verbod op kopen, bezitten en afsteken. Het verbod moet zorgen voor minder letsel, schade en overlast tijdens de jaarwisseling. Tevens worden dieren en natuur daarmee ook beschermd. Tussen 1 september en 9 oktober organiseert de Rijksoverheid landelijke inleverdagen. In de provincie Utrecht doet alleen de gemeente Utrecht hier aan mee. Dan krijg je van mij nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. De regen is inmiddels gestopt. Vannacht is het ook droog met een temperatuur van 14 graden. Morgen ook bewolkt, maar met kleine kans op regen. De temperatuur stijgt naar zo'n 22 graden. En de hoeveel procent van deze week is hoeveel procent van de mensen begint met opruimen en raakt ondertussen afgeleid. Het antwoord daarop hoor je zo.

Nickelback en When We Stand Together. Tijd voor het antwoord van de hoekprocent van deze week. Het goede antwoord is namelijk 49% van de mensen die aan het opruimen is en dan vervolgens toch afgeleid met andere dingen. Ja. Ja, dit gebeurt bij mij ook. Ik ben zeker een van de 49% van de mensen. Heel simpel.

0: Agenda.
1: Het is dit weekend Open Monumentendag, waarbij erfgoedinstellingen en monumenten hun deuren openen voor bezoekers. Het regionaal archief Noordwest-Utrecht trekt erop uit en is zaterdag te vinden bij het voormalige gemeentehuis De Tolakker in Maartensdijk. Bezoekers zijn bij de kraam van harte welkom om kennis te maken met de geschiedenis van hun eigen omgeving en meer te ontdekken over het archief. Je bent zaterdag tussen 11 en 5 uur welkom bij het voormalige gemeentehuis De Tolakker aan de Tolakkerweg 217 in Maartensdijk. Bij Beer en Blues klinkt de blues weer tussen de fruitbomen in Koten. De 12 Bar Blues behoort al jaren tot de top van de blues scene met een energieke mix van Chicago Blues, West Coast Swing en Rhythm and Blues. En The Woods is een nog jonge band die volop aan de weg timmert met een eigenzinnige mix van blues, rock, soul en Americana. Je bent zaterdag om 4 uur welkom bij een onvergetelijk bluesfeest onder de fruitbomen bij landwinkel De Kersenhut aan de Groenewoudseweg 18 in Koten. De entree is €20. Tijdens Beeldhoven Klassiek kun je naar The Rituals of Taste and Sound. Een avond waar muziek, voeding en wetenschap samenkomen. Georgische muzici brengen zang en klassiek repertoire in dialoog met voedingswetenschapper Jaap Seidel. Vanuit de Georgische traditie als levend voorbeeld verkennen zij hoe klank, smaak en gezondheid universele uitingen zijn van cultuur en balans. De avond begint zaterdag om 8 uur in de Oosterlichtkerk aan de Eerste Brandenburgerweg 34 in Beeldhoven. De entreeprijs is €25.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: De Bilt wil snel duidelijkheid over mogelijke locaties voor noodopvang van asielzoekers. De gemeente moet 270 mensen opvangen en heeft daarom een voorstel met strikte voorwaarden naar de gemeenteraad gestuurd. Locaties worden beoordeeld op voorzieningen, medewerking van de eigenaar, de kosten en de snelheid van realisatie. De gemeente bespreekt het voorstel op 17 september. Meer overlast in Utrecht door buitenslapers, dat meldt burgemeester Sharon Dijksma. Vorig jaar kreeg de gemeente nog ruim 500 meldingen. Dit jaar staat de teller op meer dan 1000 meldingen. Een duidelijke oorzaak is er niet, maar volgens Dijksma kan dit komen door het schrappen van de boete voor buitenslapers. Daarnaast benadrukt de burgemeester dat de vele buitenslapers ook komt door de woningnood en de lange GGZ-wachtlijsten. En het afvalscheidingsstation aan de Tractieweg in Utrecht is het enige inleverpunt in de provincie tijdens de landelijke vuurwerkinleverdagen. Tijdens deze dagen kan je vuurwerk dat je nog had liggen kosteloos inleveren. Vanaf 1 januari is het verboden om vuurwerk te verkopen, maar ook het bezit ervan is strafbaar. Aan het eind van het jaar organiseert de gemeente Zeist een grote vuurwerkshow om het nieuwe jaar in te luiden. Andere gemeenten hebben dit nog niet aangekondigd.
2: Kijk op omroepzout.nl. Ruben Kaai.

trompet rat. Daar komt een letter uit. En dat is dan de beginletter van de artiest die ik ga draaien. En het rat, ja, die heeft ongelooflijk veel zin in volle gang. En ik ben toch benieuwd welke letter er deze week uitkomt. En voor deze week is dat de letter P. De letter P komt er voor deze week uit. Je kan even een berichtje sturen naar 06 16 14 36 80. En wie weet, rijk dan zometeen wel jouw artiest met de letter P die jij hebt ingestuurd. Dat zou me kunnen. Artiesten met de letter P.

Jack Styles en Turn the Lights Off. En ik heb een aantal berichtjes binnen zien komen. En eentje sprong er voor mij toch wel tussenuit. En ja, het is een nummer die ik ooit op de zaterdagochtend, toen ik het programma ooit mocht overnemen van Jurriaan, die morgen trouwens de soundtrack top 30 heeft. Wel leuk. Die heb ik daar ooit, dit nummer heb ik daar leren kennen. Van Pater Moeskroen. Ik vertelde dit thuis. Mijn vader die dacht, ja, Pater Moeskroen, dat ken ik wel. Mijn moeder had zoiets van, Pater Moeskroen, wie is dat? En ik denk, ja, wat een lekker nummer, ongelooflijk.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Houston, we have a problem.
9: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
10: I'll be back.
9: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
11: Nobody puts baby in the
9: corner. Nee, en Queen, Whitney Houston, The Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
12: Hakuna Matata.
9: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
13: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
9: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juriaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
14: Here's Johnny.
9: Bijna goed. Het is Juriaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
15: Hasta la vista, baby.
16: Altijd in de buurt. Roulette FM.
17: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw, met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
18: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
17: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs. In de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bergingswerkzaamheden bij Hoevelaken. Vanaf Barneveld 3 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
11: Met nu The X-Vibe met Jesse Sprikkelman. Roulette
19: FM. Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

aandoenlijk. Ook bijzonder om die dan op je gastenlijst te mogen zetten. In 2017 kwam een track uit. Shows and Love Tonight. Maar het werd jaren na dato pas een hit. Dat komt omdat iemand het op Ibiza ontdekte. Zo ging het balletje rollen. En toen werd het in Nederland een hit in de hitlijsten op de radio. En dit is de originele, volledige uitvoering daarvan.

Aviv en langzaam is hij ook de rest van de wereld aan het veroveren. Succes kent vele vaderen, zeggen ze altijd, en dat klopt ook wel. Zo zijn er ook meerdere steden die zichzelf, house hoofdstad noemen van de wereld of van een continent. Zelf vind ik dat

staten daarin. Absoluut, sowieso de house-hoofdstad van het Midden-Oosten, want ook daar ontstaat heel veel muziek. Willen mensen nog wel eens vergeten, maar Tel Aviv hoort zeker in dat rijtje. Mocht je muzikale suggesties hebben voor DXVibe, iets nieuws ontdekken of iets ouds herontdekken, laat het dan maar weten via DXVibe.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OWAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
9: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen, dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
8: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
10: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM.
6: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bild is dit
1: Roulette FM.
3: Straks, goedemorgen zaterdag. Nu tot 7 uur, nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu...
2: Nachtmix.